0: Hij gaat lekker, hij kan me
1: gewoon vast. Nou!
0: Oh, oh, wist ik niet. Sorry.
1: Dankjewel.
2: Aangedaan.
1: En uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel. Gloeiende, laat die kool op de punten vallen.
3: Dan moet je uitkijken, ja.
1: Dan moet hij uitkijken, ja.
0: Ik heb er een uit.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.
2: Ik werd vanmorgen wakker, geen gezicht.

thuis lijkt te vragen, hoe vul ik de dagen? De bloemen ze treuren, verliezen hun kleur. En ook de lakens zoeken je warmte. Het bed voelt zich eenzaam, wat mis ik je geur.

0: Eigenzinnig.
1: Anders.
0: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Goed nieuws voor de twee Belgische opvarenden van het cruiseschip Hondius. Ze zijn niet besmet met het Hantavirus. Ze testen negatief in het UZ Antwerpen en mogen nu naar huis, al moeten ze daar nog 6 weken in quarantaine blijven. In die periode worden ze elke dag opnieuw getest en dagelijks opgevolgd door het departement Zorg. In totaal raakten 11 mensen besmet met het virus, 3 van hen zijn overleden. Onze Belgische kandidaat Escila heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival met het nummer Dancing on the Ice. Ook Israël stoot door, al verliep hun optreden niet zonder protest. In de zaal was er boegroep en enkele pro-Palestijnse actievoerders werden weggehaald. De deelname van Israël blijft omstreden door het geweld in de Gazastrook en daarom beslisten sommige landen om niet mee te doen. Zaterdagavond is het grote finale moment op het Songfestival. In het Nederlandse Loosdrecht is een protest tegen de opvang van asielzoekers uit de hand gelopen. Betogers staken struiken in brand aan het gemeentehuis en probeerden daarna de brandweer tegen te houden toen die het vuur kwam blussen. Ook de politie werd bekogeld, waarna de oproerpolitie moest tussenkomen en zeker 1 persoon werd opgepakt. De burgemeester heeft intussen een noodbevel uitgevaardigd en de Nederlandse Veiligheidsdienst onderzoekt of extremistische groepen achter de protesten zitten. Mazeik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-5 finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De 5e en laatste finalewedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Mazeik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is de 17e titel in de geschiedenis van de club. Opklaringen in de voormiddag, maar al snel komt er meer bewolking en krijgen we buien die zowel vanaf de Noordzee naderen als tot ontwikkeling komen in het binnenland. Deze buien kunnen soms stevig zijn met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Goed nieuws voor de twee Belgische opvarenden van het cruiseschip Hondius. Ze zijn niet besmet met het Hantavirus. Ze testen negatief in het UZ Antwerpen en mogen nu naar huis, al moeten ze daar nog 6 weken in quarantaine blijven. In die periode worden ze elke dag opnieuw getest en dagelijks opgevolgd door het departement Zorg. In totaal raakten 11 mensen besmet met het virus, 3 van hen zijn overleden. Onze Belgische kandidaten Escila heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival met het nummer Dancing on the Ice. Ook Israël stoot door, al verliep hun optreden niet zonder protest. In de zaal was er boegroep en enkele pro-Palestijnse actievoerders werden weggehaald. De deelname van Israël blijft omstreden door het geweld in de Gazastrook en daarom beslisten sommige landen om niet mee te doen. Zaterdagavond is het grote finale moment op het Songfestival. In het Nederlandse Loosdrecht is een protest tegen de opvang van asielzoekers uit de hand gelopen. Betogers staken struiken in brand aan het gemeentehuis en probeerden daarna de brandweer tegen te houden toen die het vuur kwam blussen. Ook de politie werd bekogeld, waarna de oproerpolitie moest tussenkomen en zeker 1 persoon werd opgepakt. De burgemeester heeft intussen een noodbevel uitgevaardigd en de Nederlandse Veiligheidsdienst onderzoekt of extremistische groepen achter de protesten zitten. Mazeik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-5 finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De 5e en laatste finale wedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Mazeik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is de 17e titel in de geschiedenis van de club. Opklaringen in de voormiddag, maar al snel komt er meer bewolking en krijgen we buien die zowel vanaf de Noordzee naderen als tot ontwikkeling komen in het binnenland. Deze buien kunnen soms stevig zijn met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De Ochtendstond. Met Stef Leeuwenaert.

Meteor, wat doet hij nog altijd goed na al die jaren? En dat stukje van mij ondertussen ook alweer meer dan een jaar geleden. Een duet met Luna. Hele goede ochtend. Dit is de ochtendstond bij Radio Nova.

mooi kan dat zijn, hè? Een plaat uit 1961. En de Paris Sisters, zo noemden ze zich in de tijd. En I Love How You Love Me. Ja, zo simpel is dat, hè. Sweet Love van Rudy de Wit.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

De mooiste ster, en misschien heb jij dat ook wel, hè, van iemand die je zoveel mist, hè. Rutger van Barneveld. Spotify wel, die is jarig en viert dat met een Wrapped 2.0. Duik in jouw complete muziekgeschiedenis, schrijven ze in de krant.

Pierre Grocola met die Lady, Lady, Lady. Ja, af en toe is een anderstalige plaat. Ben je gewend als je ook naar Radio Nova luistert. En doe je dat, vertel het door aan iedereen hoe jij luistert.

0: Welkom bij Radio Nova.
1: Wij draaien lekker onze eigen goesting.
2: Goedemorgen. Wakker worden met Stef Lemenaert.

Ik mis je en arrivederci van Sam Goris. Vandaag het weer. Kijk even mee, 13 graden. Het wordt wel een regenachtige bedoeling. Met zowat alles. Wolken, grijze wolken, zon, opklaringen, regen en dan ook nog eens een onweertje. Ja, dat typische lenteweer zou ik eventjes willen meegeven. Morgen 12 graden, idem weer en laten we hopen op vrijdag. Dan zou het toch wel in de vrijdagochtend gaan droog blijven met 12 graden. Namiddag alweer dat onweertje. En het ziet er anders niet zo fameus uit.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

Dionne Warwick, zo heet ze hem. Don't Make Me Over. Laten we ook eens kijken naar wat showbiz nieuws. En ik neem het er gauw even bij, hè, want ik wil jullie van alles op de hoogte houden. Rod Stewart bijvoorbeeld prijst koning Charles na VS-bezoek en bedankt hem voor het aanpakken van kleine rotzak Trump.

plaat waar je blij van wordt. Babe and Please Me, Please Do. Chocolatier, Julius Persone en partner. Wel, na een maand hebben ze dus toch wel ondervonden, waren er 18 mensen vertrokken. Mijn vader was razend, zegt hij. Julius Persone en vriendin Alina werken samen in een zaak of in zijn zaak.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Goed nieuws voor de twee Belgische opvarenden van het cruiseschip Hondius. Ze zijn niet besmet met het Hantavirus. Ze testen negatief in het UZ Antwerpen en mogen nu naar huis, al moeten ze daar nog 6 weken in quarantaine blijven. In die periode worden ze elke dag opnieuw getest en dagelijks opgevolgd door het departement Zorg. In totaal raakten 11 mensen besmet met het virus, 3 van hen zijn overleden. Onze Belgische kandidaat Escila heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival met het nummer Dancing on the Ice. Ook Israël stoot door, al verliep hun optreden niet zonder protest. In de zaal was er boegroep en enkele pro-Palestijnse actievoerders werden weggehaald. De deelname van Israël blijft omstreden door het geweld in de Gazastrook en daarom beslisten sommige landen om niet mee te doen. Zaterdagavond is het grote finale moment op het Songfestival. In het Nederlandse Loosdrecht is een protest tegen de opvang van asielzoekers uit de hand gelopen. Betogers staken struiken in brand aan het gemeentehuis en probeerden daarna de brandweer tegen te houden toen die het vuur kwam blussen. Ook de politie werd bekogeld, waarna de oproerpolitie moest tussenkomen en zeker 1 persoon werd opgepakt. De burgemeester heeft intussen een noodbevel uitgevaardigd en de Nederlandse Veiligheidsdienst onderzoekt of extremistische groepen achter de protesten zitten. Mazeik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-5 finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De 5e en laatste finale wedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Mazeik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is de 17e titel in de geschiedenis van de club. Opklaringen in de voormiddag, maar al snel komt er meer bewolking en krijgen we buien die zowel vanaf de Noordzee naderen als tot ontwikkeling komen in het binnenland. Deze buien kunnen soms stevig zijn met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De ochtendstond met Stef.

Goed, zoals hier nog jarige Jimmy Frey en Stop de Wereld. Ja, ik moet nog een beetje politiek meegeven. Hè. Oppositie steekt stokken in de wielen van pensioenhervorming. Opnieuw uitstel en dat van de stemming in de Kamer.

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Wij draaien lekker. Onze eigen goesting.

rots. Je bent mijn rots in de branding, volgens Suzie Marel dan wel. Gisteren waren er zowat 40 deelnemers tijdens de betoging. En dat volgens de politie. 75.000 volgens de vakbonden.

De vriendelijke Charlene, en eens kom ik weer bij jou terug. De bebossing in Vlaanderen valt fors terug. Subsidiebeleid van Brands flopt, reageert Groen.

Onlangs zag ik hem, wat een vriendelijke man is die, Sammy Baker. En natuurlijk alleen maar liefde. Wat het weer betreft vandaag kan ik jou zeggen, het wordt niet veel goeds. Maar weer om naar Radio Nova te luisteren. En er komen nog heel wat collega's langs vandaag in eerste instantie. Straks om 9 uur Jantje Bakker. Het weer dus, 13 graden, zon, zie ik regen, onweer, alles bij elkaar.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
0: Eigenzinnig. Anders. Welkom bij Radio Nova.

Laura Omloop en wat je zei. Ja, wat je zei, 3 jaar intussen al geleden. Ja, de tijd staat niet stil, hè. Maar dat brengt ons bij Tina Bright. En ja, Tina die bracht ook in 2007 een Bubbels in mijn buik uit. En was ook meteen toch wel een hitje voor haar.

muziek van Kylie Turner en I'll Keep Thinking of You. Ja, ik heb nog één nieuwsje mee te geven. Zoon 22 wachtte op moeder Cathy, 56, thuis. Hij zaagde het lichaam in stukken en stortte daarna 3000 euro liever naar zichzelf. Mogelijk nog twee verdachten in beeld. Voilà, wij zijn rond wat onze ochtendstond hier betreft bij Radio Nova. Jan, die staat al klaar om over te nemen, dus zet de muziek ook een beetje luider en blijf zeker vast luisteren. 11 uur is de beurt.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Door de wekenlange staking bij Bpost zijn zeker 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. De stalen die mensen via de post hebben opgestuurd waren door de staking soms meer dan 14 dagen onderweg. En dan leveren ze geen betrouwbaar resultaat meer op. De test spoort op of er een beetje bloed aanwezig is in stoelgang. Als er te lang wordt gewacht, breekt het bloed af en vind je het niet meer. Het Centrum voor Kankeropsporing zal nu nieuwe testkits versturen. De grote natuurbrand van begin deze maand op een militair domein in Leopoldsburg is mogelijk aangestoken. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart naar brandstichting. De brand brak uit op 1 mei en was pas na enkele dagen volledig geblust. Uiteindelijk is zo'n 20 hectare bos en heide opgebrand. Er zijn verschillende brandhaarden opgemerkt, zegt het parket. Dat is onder meer te zien op luchtbeelden. De Amerikaanse president Trump is onderweg naar China voor een 3-daags bezoek. Het is bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaanse president nog naar China reisde. Trump overlegt er met Xi Jinping over handel, tarieven en zeldzame aardmetalen. Ook de oorlog in het Midden-Oosten komt ter sprake. Amerika hoopt dat China meer druk wil zetten op zijn bondgenoot Iran. Taiwan blijft een twistpunt. China claimt het eiland en de VS leveren wapens aan Taiwan. Na Telenet heeft nu ook Proximus een akkoord met DAZN over de uitzendrechten van het Belgische voetbal. Vanaf volgend seizoen krijgen klanten met Pick Sports en All In opnieuw toegang tot de DAZN-kanalen. Ze kunnen daar alle matchen van de Jupiler Pro League live volgen. Proximus-klanten kunnen vanaf dit weekend al enkele wedstrijden uit Play-off 1 zien en vanaf volgend seizoen ook Europese wedstrijden. De bewolking neemt toe en er vallen enkele buien vandaag. 13 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen en de volgende dagen zijn nog regenachtig bij maximaal 12 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het Muziekpaleis. Met Jan Bakker.

0: Goedemorgen, morgen. We zijn woensdag 13 mei. Robert Pater met Doe met me wat je wil. Dankjewel ook in de richting van onze collega Stef Leeuwenaard.
1: Bruine fruitschaal, gele rakkers, iedereen is blauw. De avond kost een roodje,

terug naar 2024 met Wesley Bronkhorst en Gap. Ja, je hebt het ook al vernomen. België gaat door naar de finale van het Eurosong Festival. Dat samen met Isilla en haar sneeuwvlokjes. Laten wij terugkeren naar 58 met Elvis Presley.

Mike Ronzi, mijn stamcafé. De gemeente Sint-Pietersleeuwen roept bestuurders in Trouwstoet op om de orde op de openbare weg te gaan respecteren. Afgelopen zaterdag gedroegen verschillende bestuurders in een Trouwstoet zich gevaarlijk en agressief. In de nasleep daarvan zijn 5 processen verbalen opgesteld en mogelijk volgen er nog.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
2: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
1: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
2: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
1: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
2: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
3: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
4: Welkom bij Radio Nova.
5: Muziek die je nergens anders hoort.
6: Jan Bakker.
7: He went away and you hung around and bothered me every night. And I wouldn't go out with you.

terug naar de jaren 60. The Angels, My Boyfriend's Back. Sander Quarte en Els Bakker. Daarom wil ik bij jou zijn.

Trisha, aan jou wil ik mijn liefde geven. Een dakwerker en zijn vrouw uit Aalst zijn aangehouden op de verdenking van oplichting. Het koppel zou slachtoffers voor honderdduizenden euro's hebben opgelicht. Het koppel verbleef al een tijdje in Spanje, maar werd daar dus opgepakt en overgeleverd aan ons land.

helemaal Hollands. Wat is het leven zonder vrienden? Met een knipoog natuurlijk naar Jantje Smit. Dit is Jeroen van der Zelst. Ik zing dit lied voor jou alleen.

Jeroen van der Zelst, ik zing dit lied voor jou alleen. Patiënten in de Vlaamse Rand kunnen een ziekenwagen opnieuw vragen om hen naar een Nederlandstalig ziekenhuis te brengen indien ze niet in levensgevaar verkeren en indien de ambulance maximaal 12 minuten extra moet rijden. Dat staat dus in een ministerieel besluit van de minister Volksgezondheid Frank van den Broeke, dat dinsdag in het Staatsblad is verschenen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.
2: Radio Nova.
3: Jan Bakker.

Nathalie met Vissen zijn precies als jij, ja. Terug naar de jaren 70 hier bij Radio Nova. Barry en Aline, Summer Wine.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Door de wekenlange staking bij Bpost zijn zeker 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. De stalen die mensen via de post hebben opgestuurd waren door de staking soms meer dan 14 dagen onderweg. En dan leveren ze geen betrouwbaar resultaat meer op. De test spoort op of er een beetje bloed aanwezig is in stoelgang. Als er te lang wordt gewacht, breekt het bloed af en vind je het niet meer. Het Centrum voor Kankeropsporing zal nu nieuwe testkits versturen. De grote natuurbrand van begin deze maand op een militair domein in Leopoldsburg is mogelijk aangestoken. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart naar brandstichting. De brand brak uit op 1 mei en was pas na enkele dagen volledig geblust. Uiteindelijk is zo'n 20 hectare bos en heide opgebrand. Er zijn verschillende brandhaarden opgemerkt, zegt het parket. Dat is onder meer te zien op luchtbeelden. De Amerikaanse president Trump is onderweg naar China voor een driedaags bezoek. Het is bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaanse president nog naar China reisde. Trump overlegt er met Xi Jinping over handel, tarieven en zeldzame aardmetalen. Ook de oorlog in het Midden-Oosten komt ter sprake. Amerika hoopt dat China meer druk wil zetten op zijn bondgenoot Iran. Taiwan blijft een twistpunt. China claimt het eiland en de VS leveren wapens aan Taiwan. Na Telenet heeft nu ook Proximus een akkoord met DAZN over de uitzendrechten van het Belgische voetbal. Vanaf volgend seizoen krijgen klanten met Pick Sports en All In opnieuw toegang tot de DAZN-kanalen. Ze kunnen daar alle matchen van de Jupiler Pro League live volgen. Proximus-klanten kunnen vanaf dit weekend al enkele wedstrijden uit Playoff 1 zien en vanaf volgend seizoen ook Europese wedstrijden. De bewolking neemt toe en er vallen enkele buien vandaag. 13 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen en de volgende dagen zijn nog regenachtig bij maximaal 12 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Jan Bakker tussen 9 en 11 bij Radio Nova.

0: Jennifer Burton, Wat ik ook doe. Welkom in het tweede gedeelte, het muziekpaleis op deze woensdag. Fijn dat u erbij bent, fijn dat u luistert hier naar Nova. Frans Bauer.
1: Nu ik ouder word,

0: Bij de opvanglocatie voor asielzoekers in het Nederlandse Loosrecht is dinsdagavond dus brand ontstaan nadat betogers er met fakkels gooiden. De relschoppers hielden daarna twee brandweerwagens tegen. Minister-president Robiette noemt het geweld onacceptabel.
1: Ik

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gootegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
3: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
2: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
3: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
2: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
3: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
2: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
4: Dit is Radio Nova.
5: Eigenzinnig, anders.
4: Jan Bakker.

Robin Tobber wordt jij mijn Tobber. Er zijn minstens 5500 stoelgangstalen onbruikbaar omdat ze te laat aankwamen door de BIPOS-staking. Minstens 5500 stoelgangstalen voor damkankerscreening die meer dan 14 dagen onderweg waren door de staking bij BIPOS zijn dus onbruikbaar geworden. Zo schrijft het VRT Nieuws en dat op basis van het Centrum van de Kankeropsporing dat deelnemers oproept om opnieuw een staal te gaan sturen. Het centrum verwacht dat de onbruikbare stalen nog kunnen oplopen.

0: nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.
3: Jan Bakker tussen 9 en 11 bij Radio Nova.

Ja, ben je man genoeg, ga je man enough. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er graag terug bij. Het is dan een feestdag. We zijn er terug bij om 9 uur. Laten we graag een nieuwe afspraak maken voor het Muziekpaleis hier bij Nova. Zometeen komt Ruud van Opstal hier de studio binnengewandeld. Nog heel veel plezier.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Door de wekenlange staking bij Bpost zijn zeker 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. De stalen die mensen via de post hebben opgestuurd waren door de staking soms meer dan 14 dagen onderweg. En dan leveren ze geen betrouwbaar resultaat meer op. De test spoort op of er een beetje bloed aanwezig is in stoelgang. Als er te lang wordt gewacht, breekt het bloed af en vind je het niet meer. Het Centrum voor Kankeropsporing zal nu nieuwe testkits versturen. De grote natuurbrand van begin deze maand op een militair domein in Leopoldsburg is mogelijk aangestoken. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart naar brandstichting. De brand brak uit op 1 mei en was pas na enkele dagen volledig geblust. Uiteindelijk is zo'n 20 hectare bos en heide opgebrand. Er zijn verschillende brandhaarden opgemerkt, zegt het parket. Dat is onder meer te zien op luchtbeelden. De Amerikaanse president Trump is onderweg naar China voor een driedaags bezoek. Het is bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaanse president nog naar China reisde. Trump overlegt er met Xi Jinping over handel, tarieven en zeldzame aardmetalen. Ook de oorlog in het Midden-Oosten komt ter sprake. Amerika hoopt dat China meer druk wil zetten op zijn bondgenoot Iran. Taiwan blijft een twistpunt. China claimt het eiland en de VS leveren wapens aan Taiwan. Na Telenet heeft nu ook Proximus een akkoord met DAZN over de uitzendrechten van het Belgische voetbal. Vanaf volgend seizoen krijgen klanten met Pick Sports en All In opnieuw toegang tot de DAZN-kanalen. Ze kunnen daar alle matchen van de Jupiler Pro League live volgen. Proximus-klanten kunnen vanaf dit weekend al enkele wedstrijden uit Play-off 1 zien en vanaf volgend seizoen ook Europese wedstrijden. De bewolking neemt toe en er vallen enkele buien vandaag. 13 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen en de volgende dagen zijn nog regenachtig bij maximaal 12 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Goedemorgen allemaal, een fijne woensdag.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.

Wel, dan zegt u dat waarschijnlijk helemaal niets. Maar als ik zeg Tony Quisty, jawel, dan gaat er meteen een belletje bij u rinkelen. Een zeer succesvol artiest in de jaren 70 met onder andere hits This Is The Way To Amarillo. En uiteraard was er ook deze I Did What I Did For Maria. Hier aan het begin van deze lunchje met Ruud bij Radio Nova. En dat allemaal voor vandaag woensdag 13 mei alweer al. Ja, goedemorgen. Dankjewel Jan Bakker voor 2 uur lang Muziekpaleis. En wij gaan gewoon verder met 2 uur lang de allerleukste muziek. Een gebeurtenis terug in de tijd. Straks de quote en de plaat van de dag. En nog zoveel meer. Een goedemorgen. Goedemorgen.

Ja, ik moet zien dat ik het heel goed uitspreek, want gisteren zat ik naar het schijnt verkeerd, wat natuurlijk wel eens een keertje kan gebeuren. Maar dit was Gilbert Montagnier. Jawel, dit was 1983 alweer al. Ja, ik ben hier eens aan het kijken op de dag van vandaag terug in de tijd of dat ik zo nog wat interessante zaken kan melden aan jullie. Maar op de dag van vandaag, 13 mei 1984, Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd. In de wedstrijd Feyenoord-PEC Zwolle maakte de Gouden Gids zijn laatste optreden, hetgeen hij bekroont met een doelpunt. Jawel, Johan Cruijff, legendarisch voetballer van heel lang geleden.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Eigenzinnig.
2: Anders.
1: Welkom bij Radio Nova.

Ja, er zijn heel wat luisteraars van Radio Nova die dit een fantastische zanger vinden uit Nederland. Dit was Raymond Hermans. Hij heeft de laatste tijd wat nummers uitgebracht. Eentje heette Ja, een nummer dat heel vaak wordt gedraaid. Hij heeft een nummer dat heet Wij, maar deze kwam van iets langer geleden. Dat was dus Raymond Hermans en Voel je wat ik voel. Trouwens, hij is een gelukkig man, want hij wordt naar het schijnt binnenkort papa van een eerste kindje. Dus dat zijn allemaal leuke vooruitzichten voor Raymond Hermans hier bij Radio Nova, waar wij zo af en toe ook ruimte en tijd maken voor wat Duitsstalige muziek. En voor Duitsstalige muziek moeten we zijn bij Die Flippers. MUZIEK

Een spiksplinternieuwe Tino Martin hier bij Radio Nova. Dit was zijn allernieuwste single, vorige week uitgebracht en nu al hier in België op de radio. Jawel, dat was Jong en Dom. Ja, u heeft er deze morgen niet naast kunnen kijken in de kranten. Maar in 3 jaar tijd is het dan toch nog eens een keertje gelukt om door te stoten naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Isilla, 30 jaar, die zorgde daar allemaal voor. Dus jawel, men had het niet verwacht, maar het gaat dan toch gebeuren. België staat aanstaande zaterdag allemaal in de finale van het Eurovisie Songfestival. En ik moet zeggen, de dame is redelijk content. Zo staat het hier toch allemaal te lezen. Ook Vlaamse muziek. Muziek uit Vlaanderen hebben we hier bij Radio Nova. Dit is Marie Dex, het aardig meisje van den buiten. Goedemorgen.

wel een heel leuk nummer. Ik had het hier klaargezet, want dat nemen wij op de woensdag mee in het programma Lunchen met Ruud. Un bon, un arbre, une rue, 1971 alweer al voor deze Severine.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Wij draaien lekker
2: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Ja, ja, dat zijn ze. Hè? Die wat minder bekende klassiekers die we uiteraard alleen maar draaien. Hier bij Radio Nova, Eigenzinnig Anders. Dit was Dian. Dit was alweer 1961. En Lovers Who Wonder. Ja, ik ben hier toch nog even die dag van vandaag terug in de tijd aan het overlopen. En ik kom dan toch weer wel dat vreselijke gedoe daartegen in Nederland. En dat exact in het jaar 2000 op de dag van vandaag. Want toen was er die zeer grote vuurwerkramp in Enschede. Dat maar liefst 23 doden en ongeveer 950 gewonden veroorzaakte. Jawel, het was daar een toestand. Een hele woonwijk werd daar weggeblazen door die ontploffing. Dus in die vuurwerkfabriek. Allemaal alweer heel lang geleden. Ja, telt u maar mee. 26 jaar geleden alweer al.
1: Hey.

You Such a Good Looking Woman. Inderdaad alweer al de jaren 70 hier bij Radio Nova. En het werd uiteraard gezongen door Jude Dolan. Zijn jullie vandaag al op onze Facebookpagina week geweest? Wel, ga er vlug even kijken. Want jullie ontdekken er de plaat van de dag die we straks iets na 12 uur gaan draaien. Hier op de woensdag bij Radio Nova. Ja ja, mochten jullie net jullie radio aanzetten. We wensen jullie allemaal een heel veel luisterplezier hier bij de radio. Dit is Ed Niemann uit Nederland. Als zij eens deed wat ik wilde. 1982 alweer al.

Ze smachtlap, hè? Deze Edney man en als zij eens deed. Ik begin hier een klein beetje een hongertje te krijgen. Misschien hebben jullie dat gevoel ook wel. We gaan zorgen voor de lunch. Hier op Radio Nova doen we dat op muzikaal gebied. Ik ga vlug achter mijn lunch. Daarna gaan we straks na 12 uur verder met deel 2 van dit programma. Dit is nog Herbert Verhagen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: In het zuiden van Frankrijk is een bus met Belgische tieners gisteravond aangereden door een vrachtwagen. 9 jongeren raakten licht gewond door rondvliegend glas. 7 anderen waren in shock. Het ongeval gebeurde op de A7 in Bolène. De chauffeur van de vrachtwagen reed na het ongeval gewoon door. De politie is naar hem op zoek. De tieners rijden met een vervangbus terug naar huis. Ze keerden terug van een schoolreis in Spanje. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De dieselprijs gaat morgen opnieuw omhoog. Per liter komt er zo'n 4 cent bij. Daardoor stijgt de maximumprijs naar €2,18 per liter. Ook stookolie wordt morgen 4 cent per liter duurder. In Aalst is een huis onbewoonbaar na een zware brand. Het vuur ontstond op de eerste verdieping. De bewoners konden hun huis op tijd verlaten. Maar 1 kindje is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het gezin verhuist tijdelijk naar een noodwoning. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ons leger trekt al maar meer mensen aan. Vorig jaar zijn bijna 3000 nieuwe beroepsmilitairen in dienst genomen. Het hoogste aantal in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij bevoegd minister Franke. De morgen kon ze inkijken. Ook het aantal reservisten en burgerpersoneelsleden neemt toe. Dat is vooral een gevolg van de internationale spanningen, de hoge budgetten voor defensie en grootschalige promotiecampagnes. Wie een technisch profiel heeft, kan bij het leger ook aan de slag als ingenieur of ICT'er. We krijgen onstuimig weer met veel regen en wind en er is ook kans op onweer en hagel. De temperatuur klimt niet hoger dan 12 graden. En ook het hemelvaartweekend belooft niet veel beterschap.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
0: Ruud van Opstal.

0: Ja, luisteraars die reageren als wij muziek aan het draaien zijn hier bij Radio Nova. Dat is altijd plezant. Zo gebeurde dat ook daar straks bij die flippers. Hey, wat tof dat jullie bij Radio Nova ook Duitsstalige nummers draaien. Wel, inderdaad. Bij deze hebben we dat nog een keertje gedaan aan het begin van deel 2. Lunchje met Ruud hier bij Radio Nova. Dat was inderdaad alweer van heel lang geleden hoor. 1973, Freddy Breck en hij zong over die prachtige Rode Rozen hier aan het begin van deel 2. Lunchje met Ruud, waar we zo meteen natuurlijk onze plaat van de dag gaan draaien. Straks verwachten wij natuurlijk ook nog Gerda heel even terug in de studio voor een korte maar krachtige quote van de dag. En voor de verder rest wens ik jullie allemaal een smakelijk eten. Doe het lekker rustig aan. Geniet ondertussen van de muziek van Radio Nova dat jullie uiteraard allemaal kunnen beluisteren via radionova.be, een internetradio. Ben jij aan het werk, laptop je even aan en dan komt het allemaal wel goed. Via de smartphone lukt het, via je tablet. Het kan allemaal. Radio Nova, de radio met een eigenheid. De radio die heet Eigenzinnig Anders. Ik wens jullie allemaal een goede namiddag.
1: Goedemiddag, Ruud van Opstal.

0: Wie wil dat nou niet, hè? Een heerlijk huisje bij de zee. Ja, het kan trouwens zijn, de laatste. Ja, het kan trouwens al heel lang maar een huisje bij de zee huren. Een huisje op het strand, ze bestaan. In Nederland hebben ze er maar zat staan. Ik weet niet of dat hier in België lukt. Van die kleine strandhuisjes wel, maar echt een huisje waar je kan verblijven een hele week lang. Zo we dat eens een keertje moeten doen. In ieder geval, Wiltura, die zong daar wel over hier in de lunch bij Radio Nova. Waar het nu tijd is voor onze plaat van de dag. Onze vaste luisteraars weten dat ondertussen. Maar aan onze nieuwe luisteraars geven we dat toch graag even mee. De plaat van de dag verschijnt elke morgen al heel vroeg op onze Facebookpagina in de vorm van een bankarde. In die bankarde een tekst en in die tekst een titel van een nummer. En vandaag ging het allemaal om de volgende plaat.
1: Dag lieve luisteraars van de Radio Nova, hier met Jannes. Ik wens u vandaag allemaal heel veel luisterplezier. En natuurlijk ook met mijn nieuwe single, Dans tot de morgen met mij.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

Ja, helemaal hoor. We gaan hem helemaal draaien. Tot het einde. Inderdaad, dat hoorde er ook nog bij. Je wordt ouder, papa. En dat allemaal van Peter Koelewijn. En ik zie hier trouwens dat hij dit nummer ook in het Engels heeft opgenomen. Dus dat onthouden wij en gaan we binnenkort hier een keertje draaien op de radio. Ik heb nog wat nieuwe muziek gevonden. Het is van een Vlaamse zanger. Jawel, Thomas Julian heeft een nieuwe plaat uit. En die heet De Klompendans.

0: Het is hun allergrootste hit die ze ooit hebben uitgebracht. Ze hadden er wel wat, maar deze stakken dan toch met kop en schouders bovenuit. Dat was de Kumbai Dance Band en dat wel met Son of Jamaica. Nu tijd voor Gerda op deze woensdag en haar quote van de dag.
1: Elk probleem dat we overwinnen maakt ons sterker. In oplossingen denken is een oefening in persoonlijke groei en ontwikkeling.

Ja, het was vroeger de gewoonte dat radioprogramma's en dergelijke allemaal begonnen met een begintune. Ik durf dat hier bij Radio Nova zo af en toe ook nog wel eens te doen. Vooral op zaterdag en zondagmorgen als we hier Hallo Weekend doen. Maar dit soort plaatjes, ja, ik mag ze enorm graag draaien. Hebben jullie trouwens hele leuke instrumentale muziek in gedachten? Laat het me gewoon eventjes weten via onze website radionova.be. Rechts onderaan kunnen jullie een bericht sturen met de studio. Jullie kunnen me bereiken via de Radio Nova app, via onze Facebookpagina. Het kan dus uiteraard allemaal. Ik ben wel eens benieuwd welke instrumentale plaat jullie nu echt zo leuk vinden dat het de moeite is om te draaien op de radio. Dit waren ze dus, The Shadows, en dat was inderdaad Dance On.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Dit is Radio Nova.
4: Eigenzinnig, anders.

Onderweg, dat deden we tezamen met Freek van Rooij. Onderweg richting 1 uur. Later op de namiddag natuurlijk nog Frank de Groef. We hebben nog het Spitsuur. Vandaag op de woensdag wordt het allemaal gepresenteerd door Patrick van Bever. Dus nog leuke vooruitzichten hier bij Radio Nova. Dus laat hem lekker aanstaan, hè. Strakjes na 1 uur.

Ja, ja, inderdaad, dat klopt. Hè. Achter de wolken, daar schijnt altijd de zon. De enigste manier om dat te kunnen zien is even het vliegtuig in. Dan kom je daar vanzelf achter. En wolken en regen, jawel, deze namiddag verwacht men redelijk wat gedonder, wat gekletter. Dus binnen blijven, hè. Dat is de boodschap. De radio wat harder, dan hoor je dat allemaal niet. Hè? Hey, dit was de lunch bij Radio Nova. Mag ik jullie allemaal hartelijk danken voor te luisteren. Jawel, morgen vanaf een uur of 11 zijn we er natuurlijk weer. Gaan we natuurlijk weer dit programma doen. En deze namiddag veel plezier met Frank de Groef en met Patrick van Bever voor het Spitsuur. Zo vanaf een uur of 4 hier op de radio. Maak er nog een fijne dag van. Geniet van onze muziek. En we hebben dus nieuwe afspraak morgen om 11 uur voor lunchen met Ruud. Hier bij Radio.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: In het zuiden van Frankrijk is een bus met Belgische tieners gisteravond aangereden door een vrachtwagen. 9 jongeren raakten licht gewond door rondvliegend glas. 7 anderen waren in shock. Het ongeval gebeurde op de A7 in Bolène. De chauffeur van de vrachtwagen reed na het ongeval gewoon door. De politie is naar hem op zoek. De tieners rijden met een vervangbus terug naar huis. Ze keerden terug van een schoolreis in Spanje. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De dieselprijs gaat morgen opnieuw omhoog. Per liter komt er zo'n 4 cent bij. Daardoor stijgt de maximumprijs naar €2,18 per liter. Ook stookolie wordt morgen 4 cent per liter duurder. In Aalst is een huis onbewoonbaar na een zware brand. Het vuur ontstond op de eerste verdieping. De bewoners konden hun huis op tijd verlaten. Maar 1 kindje is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het gezin verhuist tijdelijk naar een noodwoning. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ons leger trekt al maar meer mensen aan. Vorig jaar zijn bijna 3000 nieuwe beroepsmilitairen in dienst genomen. Het hoogste aantal in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij bevoegd minister Franke. De morgen kon ze inkijken. Ook het aantal reservisten en burgerpersoneelsleden neemt toe. Dat is vooral een gevolg van de internationale spanningen, de hoge budgetten voor defensie en grootschalige promotiecampagnes. Wie een technisch profiel heeft, kan bij het leger ook aan de slag als ingenieur of ICT'er. We krijgen onstuimig weer met veel regen en wind en er is ook kans op onweer en hagel. De temperatuur klimt niet hoger dan 12 graden. En ook het hemelvaartweekend belooft niet veel beterschap. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: In het zuiden van Frankrijk is een bus met Belgische tieners gisteravond aangereden door een vrachtwagen. 9 jongeren raakten licht gewond door rondvliegend glas. 7 anderen waren in shock. Het ongeval gebeurde op de A7 in Bolène. De chauffeur van de vrachtwagen reed na het ongeval gewoon door. De politie is naar hem op zoek. De tieners rijden met een vervangbus terug naar huis. Ze keerden terug van een schoolreis in Spanje. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De dieselprijs gaat morgen opnieuw omhoog. Per liter komt er zo'n 4 cent bij. Daardoor stijgt de maximumprijs naar €2,18 per liter. Ook stookolie wordt morgen 4 cent per liter duurder. In Aalst is een huis onbewoonbaar na een zware brand. Het vuur ontstond op de eerste verdieping. De bewoners konden hun huis op tijd verlaten. Maar 1 kindje is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het gezin verhuist tijdelijk naar een noodwoning. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ons leger trekt al maar meer mensen aan. Vorig jaar zijn bijna 3000 nieuwe beroepsmilitairen in dienst genomen. Het hoogste aantal in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij bevoegd minister Franke. De morgen kon ze inkijken. Ook het aantal reservisten en burgerpersoneelsleden neemt toe. Dat is vooral een gevolg van de internationale spanningen, de hoge budgetten voor defensie en grootschalige promotiecampagnes. Wie een technisch profiel heeft, kan bij het leger ook aan de slag als ingenieur of ICT'er. We krijgen onstuimig weer met veel regen en wind en er is ook kans op onweer en hagel. De temperatuur klimt niet hoger dan 12 graden. En ook het hemelvaartweekend belooft niet veel beterschap.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Er is opnieuw een virusuitbraak gemeld aan boord van een cruiseschip. Het gaat deze keer om het norovirus, dat buikgriep en hevige diarree veroorzaakt. Het schip in kwestie voer van de Shetland-eilanden naar Bordeaux. Daar zitten nu 1700 opvarenden vast, vooral Engelsen en Ieren. Een 50-tal passagiers is vermoedelijk besmet. Het Franse departement Gezondheid laat bij iedereen tests uitvoeren. Op het schip is ook 1 passagier overleden, mogelijk aan complicaties na besmetting. Maar dat kunnen de autoriteiten nog niet bevestigen. De militaire slagkracht van Iran is veel groter dan het Witte Huis wil doen geloven. Dat schrijft de toonaangevende krant New York Times, naar eigen zeggen na grondig onderzoek. Volgens de krant beschikt het Iraanse regime nog over 30 van zijn 33 raketbases en over 3/4 van zijn rakettenarsenaal. In Libanon zijn vanmiddag zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Er zouden ook weer 2 kinderen bij de slachtoffers zijn. Israël had vanmorgen nog maar een nieuwe golf luchtaanvallen op Hezbollah-doelwitten aangekondigd. Sinds de start van het staakt het vuren 4 weken geleden zijn volgens de autoriteiten in Libanon toch al 380 doden gevallen. De politieke ophef rond het Eurovisie Songfestival heeft duidelijk ook zijn weerslag op de publieke interesse. De uitzending van de eerste halve finale door VRT gisteravond lokte nog geen 500.000 kijkers. En dat ondanks het optreden van de Belgische inzending Essila. Het gaat om de slechtste kijkcijfers voor een halve finale in 5 jaar. De openbare omroep voert ook weinig promotie voor de finale van de liedjeswedstrijd. Die vindt zaterdag plaats. Vanmiddag overal kans op buien en regen en hagel, mogelijk zelfs met een donderslag. Temperaturen van maximaal 14 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het wisselvallig.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Er is opnieuw een virusuitbraak gemeld aan boord van een cruiseschip. Het gaat deze keer om het norovirus, dat buikgriep en hevige diarree veroorzaakt. Het schip in kwestie voer van de Shetland-eilanden naar Bordeaux. Daar zitten nu 1700 opvarenden vast, vooral Engelsen en Ieren. Een 50-tal passagiers is vermoedelijk besmet. Het Franse departement Gezondheid laat bij iedereen tests uitvoeren. Op het schip is ook één passagier overleden, mogelijk aan complicaties na besmetting. Maar dat kunnen de autoriteiten nog niet bevestigen. De militaire slagkracht van Iran is veel groter dan het Witte Huis wil doen geloven. Dat schrijft de toonaangevende krant New York Times, naar eigen zeggen na grondig onderzoek. Volgens de krant beschikt het Iraanse regime nog over 30 van zijn 33 raketbases en over driekwart van zijn rakettenarsenaal. In Libanon zijn vanmiddag zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Er zouden ook weer 2 kinderen bij de slachtoffers zijn. Israël had vanmorgen nog maar een nieuwe golf luchtaanvallen op Hezbollah-doelwitten aangekondigd. Sinds de start van het staakt het vuren 4 weken geleden zijn volgens de autoriteiten in Libanon toch al 380 doden gevallen. De politieke ophef rond het Eurovisie Songfestival heeft duidelijk ook zijn weerslag op de publieke interesse. De uitzending van de eerste halve finale door VRT gisteravond lokte nog geen 500.000 kijkers. En dat ondanks het optreden van de Belgische inzending Essila. Het gaat om de slechtste kijkcijfers voor een halve finale in 5 jaar. De openbare omroep voert ook weinig promotie voor de finale van de liedjeswedstrijd. Die vindt zaterdag plaats. Vanmiddag overal kans op buien en regen en hagel, mogelijk zelfs met een donderslag. Temperaturen van maximaal 14 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het wisselvallig.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Patrick van Beven.
4: Draait ze voor jou.
2: Voor jou.
3: Het Spitsuur.

Ja, je weet het, als je een beetje eenzaam bent, dan kan je deze man altijd bereiken. Mart Hoogkamer was dit met een van zijn nieuwe singles. 24/7, zeggen ze in het Engels. En het is 24/7, kan je mij bellen hier op het nummer van Mart Hoogkamer. Beste vrienden van de radio, het is weer woensdag. Woensdag net 4 uur geweest en dat betekent welkom in het spitsuur hier bij Radio Nova, je eigenzinnige radio. En wij gaan meteen terug in de tijd gaan duiken met deze leuke terugblik. Craig Douglas is dit. En dan met Oh, What a Lovely Day. Goedemiddag allemaal.

Radio Nova, elke dag weer die Vlaamstalige, Nederlandstalige platen. En afgesloten met die terugblikken van heel lang geleden. Deze hier, ja, die kwam uit Vlaanderen. Iedereen kent deze plaat. John Terra was dit. En iemand heeft je pijn gedaan. En wat dacht je van deze hier nu op jouw radio? Hier zijn de Gypsy Kings uit 1991. Hier zijn ze met Baila Mee.

René Leusink was dit nu op jouw radio. En dat met Wat is de wereld zonder jou? Ja, ik vraag me eigenlijk ook af. Hier zometeen op de radio bij Radio Nova, je eigenzinnige radio. Een plaat van Bandit. En die heeft het dan weer over de mooie vrouwen. Pretty Woman, zometeen.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Radio Nova.
2: Wij draaien lekker ons eigen goesting.
3: Zet je radio wat harder en vergeet die vervelende files. Dit is het Spitsuur met Patrick van Bever.

zijn er twee. Ja, voor mij mag het er twee zijn natuurlijk. Deze hier was van Wim Soutar, een single die uitgebracht is in 2023. Ik drink op jou. En daarvoor nog die heerlijke plaat van Bandit en Oh Pretty Woman. Hier nu bij de Radio Wesley. En laat me los, laat me vrij. En daarna ook nog een heerlijke plaat. En dat van niemand minder dan de zusjes Woutersen. En die hebben het dan weer over Place de la Concorde.

0: Ja, toch wel heerlijk, zo'n stukje muziek op je radio. Hier bij Radio Nova, je eigenzinnige radio, komt het allemaal hier tevoorschijn. Zomaar uit onze mouw geschud, deze plaat. Place de la Concorde van de zusjes Woutersen. En nu op je radio, zometeen niemand minder dan Clouseau. En hier bij jou.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Het Spitsuur.

0: Ja, wij hier bij Radio Nova, wij proberen de spits altijd een beetje aangenamer te laten verlopen. En deze keer deden wij dat met een plaat van Wesley Bush. En schrijf me nooit geen mooie brieven meer. Dat was de titel van zijn plaat. Nu hier op de radio, zometeen Evelien Kanoot en alleen nog leuke dingen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Radio Nova.
4: Eigenzinnig.
3: Anders.
5: De spitsuren op Radio Nova. Ook vandaag alweer. Met Patrick van Bever.

En ik kan alleen maar zeggen dat ze groot gelijk heeft. Eveline Kanoot was dit met Ik doe alleen nog maar leuke dingen. Wij trouwens ook. Ja, stressvrij als het ware hier bij Radio Nova. Dit is nu Dries Roelvink en Alleen door jou.

kan ik daarop antwoorden. Dank u wel, met andere woorden. Danny de Rover was dat, een graag ziende gast hier bij Radio Nova. Uit het Parasolke in Velzeek, uiteraard. Die Danny de Rover was dit. En dat met Jij hebt een hartje van goud. En nu, een Hazes op de radio. Ja, geen André Hazes, maar Roxanne Hazes. Hier is ze met deze geweldige plaat. Een nieuwe single, Chaos Gedoofd.

het zijn de woorden van Roxanne Hazes in deze nieuwe single. De chaos die is gedoofd. Geen stress, geen drama situaties meer. Gewoon alles blij. Dit was Roxanne Hazes dus met haar nieuwe single. Wij gaan eruit wat deze spitsuur betreft. Het eerste gedeelte dan toch op jouw woensdagnamiddag. En dat doen we deze keer met Harjan en Raar maar waar. Tot zometeen aan de andere kant van 5 uur voor deel 2 van het Spitsuur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Er is opnieuw een virusuitbraak gemeld aan boord van een cruiseschip. Het gaat deze keer om het norovirus, dat buikgriep en hevige diarree veroorzaakt. Het schip in kwestie voer van de Shetland-eilanden naar Bordeaux. Daar zitten nu 1700 opvarenden vast, vooral Engelsen en Ieren. Een vijftigtal passagiers is vermoedelijk besmet. Het Franse departement Gezondheid laat bij iedereen tests uitvoeren. Op het schip is ook één passagier overleden, mogelijk aan complicaties na besmetting, maar dat kunnen de autoriteiten nog niet bevestigen. De militaire slagkracht van Iran is veel groter dan het Witte Huis wil doen geloven. Dat schrijft de toonaangevende krant New York Times, naar eigen zeggen na grondig onderzoek. Volgens de krant beschikt het Iraanse regime nog over 30 van zijn 33 raketbases en over driekwart van zijn rakettenarsenaal. In Libanon zijn vanmiddag zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Er zouden ook weer 2 kinderen bij de slachtoffers zijn. Israël had vanmorgen nog maar een nieuwe golf luchtaanvallen op Hezbollah-doelwitten aangekondigd. Sinds de start van het staakt het vuren 4 weken geleden zijn volgens de autoriteiten in Libanon toch al 380 doden gevallen. De politieke ophef rond het Eurovisie Songfestival heeft duidelijk ook zijn weerslag op de publieke interesse. De uitzending van de eerste halve finale door VRT gisteravond lokte nog geen 500.000 kijkers. En dat ondanks het optreden van de Belgische inzending Essila. Het gaat om de slechtste kijkcijfers voor een halve finale in 5 jaar. De openbare omroep voert ook weinig promotie voor de finale van de liedjeswedstrijd. Die vindt zaterdag plaats. Vanmiddag overal kans op buien en regen en hagel, mogelijk zelfs met een donderslag. Temperaturen van maximaal 14 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het wisselvallig.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Patrick van Beven.
2: Het Spitsuur.

Ja, vandaag als opener van deel 2 van het Spitsuur hier vandaag bij Radio Nova. Ja, eigenzinnige radio. Henk Dalen was dat en mama de allerliefste van de hele wereld. Als je dat altijd maar in gedachten houdt. Welkom in deel 2 van het Spitsuur hier vandaag op de radio. We zijn woensdag, ja, net 5 uur geweest. En die is Gaatse Bosma. En als ik jou vergeef...

Voilà, Sabine Tiels, ik hoor ze heel graag bezig. Deze keer op de radio met Als de dag weer nacht wordt. Een plaat die een enkele jaren geleden is uitgebracht. Wat dacht u van een terugblik uit 1968 nu? Iedereen kent Eddie Wally natuurlijk van zijn, zijn handtassen en zoveel meer op de markt. Maar dit hier is een van zijn eerste nummers. Eddie Wally uit 1968, Wees lief voor mij.

0: Ja, hier bij jouw eigenzinnige radio. De ene terugblik na de andere. Dat was Gene Pitney uit 1962. En dat met Heaven and Heartache. En net daarvoor hadden wij ook nog een van die beginplaten van Eddie Wally uit 1968. Hoorde je Wees lief voor mij. Hier op de radio nu, Danny van Ingen. En nooit meer naar huis.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Dit

Hij heeft onlangs nog een gloednieuwe single opgenomen. Dit was er een uit 2017. Je hoort deze man regelmatig op je radio. Sammy Moore en Hou Me Vast alstublieft. Wel, hier op de radio gaan wij een beetje terugblikken draaien uit 1978 nu. Dit is niemand minder dan Olivia Newton-John. Ja, inderdaad, die van Grace, 1978, Hopelessly Devoted to You.

0: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Dames en heren.
2: Patrick van Bever.
1: Neemt u me niet kwalijk dat ik misschien

Oh-la-la, oh-la-la. Ja, dat belooft iets te worden, ja. Monique Smit was dat. En dat met hij laat mij alle kamers van de woning zien. En dan nu een terugblik uit 1978. Umberto Tozzi. Ja, en toe.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.
4: Yeah. Eigenzinnig anders.
3: Patrick van Bever.
4: Op Radio Nova.

Ja, toch wel mooie nummers natuurlijk die terugblikken van weleer. Deze kwam uit 1960. Buddy Holly was dit in het spitsuur met True Love Voice. En dan nu, ja, een plaat die ik heel graag hoor. Hier is Joël Maire. Ja, ze zingt eigenlijk in het Frans en ook in het Nederlands. Dit is ze met Eenzame Boot.

Ja, pluk de dag, want ik ben hier bij jou. Wij zijn hier ook bij jou, want Radio Nova, je eigenzinnige radio, blijft al deze leuke platen draaien voor jullie. Ook vandaag weer in het spitsuur. Dat was Willy Sommers en pluk de dag. En deze hier nu, ja, terug in de tijd, de 70e jaren, nog eens op jouw radio. Billy Ocean en Red Light Spells Danger.

deze plaat doet je eigenlijk een beetje alles vergeten. Ja, welke problemen dan ook, welke spits dan ook. Het gaat helemaal weg verloren in deze single hier. 1977, Billy Ocean hoorde je. En dan met Red Light Spells Danger. Het zit er hier weer op, beste vrienden van de radio. Dit was de spitsuur op jouw woensdagmiddag. Wel, wij gaan eruit met deze hier. Ja, ook een hele leuke, als je het mij vraagt, Harry Verbreuken. Ja, en die heeft er dan over Ineens Verliefd. Beste vrienden van de radio, morgen is er weer een nieuwe spitsuur om 4 uur met collega Patrick de Groot. En vanaf morgenochtend 7 uur zijn we er weer met onze heerlijke muziek en heerlijke programma's hier bij jouw eigenzinnige radio. Nog een fijne woensdagavond en tot volgende.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Parlementsvoorzitter Freya van den Bossche vraagt de Britse ambassadeur in ons land om uitleg over het inreisverbod van Philippe de Winter naar het Verenigd Koninkrijk. Ze doet dat op vraag van Vlaams Belang fractieleider Chris Janssens. De Winter zou zaterdag opnieuw spreken op een groot anti-islamiseringsevent in Londen, maar kreeg gisteren bericht dat hij het land niet in mag. Van den Bossche wil weten of er andere elementen spelen dan de politieke overtuiging van de Winter. In Ole in de Kempen zijn in het kanaal Bocholt-Herentals ijzeren vaten gevonden die eerder waren gestolen bij metaalverwerkend bedrijf Umicore. De fabriek gebruikt die vaten voor opslag van kobaltmetaal dat dient voor de productie van batterijmaterialen. Het is nog onduidelijk of de vaten leeg waren. Ook de diefstal is nog onopgehelderd. Volgens Umicore is er geen relevant risico voor mens of milieu. De man die rattengif toevoegde aan potjes babyvoeding van Hip in Oostenrijk en de fabrikant voor 2 miljoen probeerde af te persen, is een ex-manager van het bedrijf die onlangs was ontslagen. Hij zit momenteel in de cel met een privéregime. Volgens Duitse media gaat het om een rijke man van Oost-Europese origine. Er zouden in totaal 5 vergiftigde potjes in de handel zijn geraakt. 1 daarvan is nog altijd niet gevonden. Voor de kust van Brighton in het zuiden van Engeland zijn de lichamen van 3 vrouwen gevonden in zee. Kort voordien was bij de kustwacht een noodoproep binnengekomen over 1 drenkeling. Het is onduidelijk wie de slachtoffers zijn en wat er precies gebeurd is. De Spanjaard Igor Arrieta heeft rit 5 in de Giro gewonnen. Hij haalde het na een kletsnatte etappe voor de Portugees Eulalio. Ook de Ronde van Hongarije is begonnen. Rit 1 eindigde in een massaspurt. Tim Merlier won voor de Colombiaan Molano en de Duitser Bauhaus. Merlier is ook de eerste leider. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Ook een bui van hagel is niet uitgesloten. Het kwik zakt naar 5 graden. Morgen wacht een wisselvallige hemelvaartsdag. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Welkom bij Radio Nova.
6: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Parlementsvoorzitter Freya van den Bossen vraagt de Britse ambassadeur in ons land om uitleg over het inreisverbod van Philippe de Winter naar het Verenigd Koninkrijk. Ze doet dat op vraag van Vlaams Belang fractieleider Chris Janssens. De Winter zou zaterdag opnieuw spreken op een groot anti-islamiseringsevent in Londen, maar kreeg gisteren bericht dat hij het land niet in mag. Van den Bossen wil weten of er andere elementen spelen dan de politieke overtuiging van de Winter. In Olen in de Kempen zijn in het kanaal Bocholt-Herentals ijzeren vaten gevonden die eerder waren gestolen bij metaalverwerkend bedrijf Umicore. De fabriek gebruikt die vaten voor opslag van kobaltmetaal dat dient voor de productie van batterijmaterialen. Het is nog onduidelijk of de vaten leeg waren. Ook de diefstal is nog onopgehelderd. Volgens Umicore is er geen relevant risico voor mens of milieu. De man die rattengif toevoegde aan potjes babyvoeding van Hip in Oostenrijk en de fabrikant voor 2 miljoen probeerde af te persen, is een ex-manager van het bedrijf die onlangs was ontslagen. Hij zit momenteel in de cel met een privéregime. Volgens Duitse media gaat het om een rijke man van Oost-Europese origine. Er zouden in totaal 5 vergiftigde potjes in de handel zijn geraakt. 1 daarvan is nog altijd niet gevonden. Voor de kust van Brighton in het zuiden van Engeland zijn de lichamen van 3 vrouwen gevonden in zee. Kort voordien was bij de kustwacht een noodoproep binnengekomen over 1 drenkeling. Het is onduidelijk wie de slachtoffers zijn en wat er precies gebeurd is. De Spanjaard Igor Arrieta heeft rit 5 in de Giro gewonnen. Hij haalde het na een kletsnatte etappe voor de Portugees Eulalio. Ook de Ronde van Hongarije is begonnen. Rit 1 eindigde in een massaspurt. Tim Merlier won voor de Colombiaan Molano en de Duitser Bauhaus. Merlier is ook de eerste leider. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Ook een bui van hagel is niet uitgesloten. Het kwik zakt naar 5 graden. Morgen wacht een wisselvallige hemelvaartsdag.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Parlementsvoorzitter Freya van den Bossen vraagt de Britse ambassadeur in ons land om uitleg over het inreisverbod van Philippe de Winter naar het Verenigd Koninkrijk. Ze doet dat op vraag van Vlaams Belang fractieleider Chris Janssens. De Winter zou zaterdag opnieuw spreken op een groot anti-islamiseringsevent in Londen, maar kreeg gisteren bericht dat hij het land niet in mag. Van den Bossen wil weten of er andere elementen spelen dan de politieke overtuiging van de Winter. In Ole in de Kempen zijn in het kanaal Bocholt-Herentals ijzeren vaten gevonden die eerder waren gestolen bij metaalverwerkend bedrijf Umicore. De fabriek gebruikt die vaten voor opslag van kobaltmetaal dat dient voor de productie van batterijmaterialen. Het is nog onduidelijk of de vaten leeg waren. Ook de diefstal is nog onopgehelderd. Volgens Umicore is er geen relevant risico voor mens of milieu. De man die rattengif toevoegde aan potjes babyvoeding van Hip in Oostenrijk en de fabrikant voor 2 miljoen probeerde af te persen, is een ex-manager van het bedrijf die onlangs was ontslagen. Hij zit momenteel in de cel met een privéregime. Volgens Duitse media gaat het om een rijke man van Oost-Europese origine. Er zouden in totaal 5 vergiftigde potjes in de handel zijn geraakt. 1 daarvan is nog altijd niet gevonden. Voor de kust van Brighton in het zuiden van Engeland zijn de lichamen van 3 vrouwen gevonden in zee. Kort voordien was bij de kustwacht een noodoproep binnengekomen over 1 drenkeling. Het is onduidelijk wie de slachtoffers zijn en wat er precies gebeurd is. De Spanjaard Igor Arrieta heeft rit 5 in de Giro gewonnen. Hij haalde het na een kletsnatte etappe voor de Portugees Eulalio. Ook de Ronde van Hongarije is begonnen. Rit 1 eindigde in een massaspurt. Tim Merlier won voor de Colombiaan Molano en de Duitser Bauhaus. Merlier is ook de eerste leider. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Ook een bui van hagel is niet uitgesloten. Het kwik zakt naar 5 graden. Morgen wacht een wisselvallige hemelvaartsdag.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Het verlengde hemelvaartweekend is ondanks het kwakkelweer van start gegaan met de officieel drukste avondspits van het jaar. Het record van 1 mei is ruimschoots gesneuveld. Even voor 6 was er een piek van 455 kilometer file, met de regio's rond Antwerpen en Brussel als grootste knelpunten. Drie bedrijven uit de groep Katoen-Natie van ondernemer Fernand Huts zijn veroordeeld voor fiscaal misbruik. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf meer dan 180 miljoen euro aan dividenden weggesluist naar belastingparadijs Jersey, zonder in ons land de verschuldigde roerende voorheffing te betalen. De rechter spreekt van een kunstmatige constructie, bedoeld om een loopje te nemen met de Belgische staatskas. Katoen-Natie zal nu een kleine 55 miljoen euro moeten betalen. De fiscus vraagt geen extra boete. De menselijke resten die 6 weken geleden waren gevonden in een riolering in Vilvoorde zijn al minstens 7 jaar oud. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. Het parket Halle Vilvoorde heeft een match gevonden met menselijke resten die al in 2019 waren aangetroffen. Over de identiteit is er nog altijd geen duidelijkheid. Het staat enkel vast dat het om een man gaat. Ook in beroep eist het parket in Frankrijk 7 jaar gevangenisstraf voor ex-president Nicolas Sarkozy. Die staat terecht omdat hij in 2007 zijn presidentscampagne zou hebben gefinancierd met geld van de toenmalige Libische dictator Gaddafi. Er zijn ook 9 medebeklaagden. De ex-president zat eerder al in de cel voor criminele samenzwering, maar kwam toen na 3 weken vrij onder voorwaarden. Zijn uiteindelijke straf kent Sarkozy allicht pas in het najaar. Na een nacht met regelmatig korte, maar mogelijk intense buien, begint Hemelvaartsdag wisselvallig. De hele dag is het uitkijken voor neerslag en het kwik blijft overal onder de 12 graden. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.
3: Wij draaien lekker ons eigen goesting.
4: Het is

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Het verlengde hemelvaartweekend is ondanks het kwakkelweer van start gegaan met de officieel drukste avondspits van het jaar. Het record van 1 mei is ruimschoots gesneuveld. Even voor 6 was er een piek van 455 kilometer file, met de regio's rond Antwerpen en Brussel als grootste knelpunten. Drie bedrijven uit de groep Katoennatie van ondernemer Fernand Huts zijn veroordeeld voor fiscaal misbruik. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf meer dan 180 miljoen euro aan dividenden weggesluist naar belastingparadijs Jersey, zonder in ons land de verschuldigde roerende voorheffing te betalen. De rechter spreekt van een kunstmatige constructie, bedoeld om een loopje te nemen met de Belgische staatskas. Katoennatie zal nu een kleine 55 miljoen euro moeten betalen. De fiscus vraagt geen extra boete. De menselijke resten die 6 weken geleden waren gevonden in een riolering in Vilvoorde zijn al minstens 7 jaar oud. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. Het parket Halle Vilvoorde heeft een match gevonden met menselijke resten die al in 2019 waren aangetroffen. Over de identiteit is er nog altijd geen duidelijkheid. Het staat enkel vast dat het om een man gaat. Ook in beroep eist het parket in Frankrijk 7 jaar gevangenisstraf voor ex-president Nicolas Sarkozy. Die staat terecht omdat hij in 2007 zijn presidentscampagne zou hebben gefinancierd met geld van de toenmalige Libische dictator Gaddafi. Er zijn ook 9 medebeklaagden. De ex-president zat eerder al in de cel voor criminele samenzwering, maar kwam toen na 3 weken vrij onder voorwaarden. Zijn uiteindelijke straf kent Sarkozy allicht pas in het najaar. Na een nacht met regelmatig korte, maar mogelijk intense buien, begint Hemelvaartsdag wisselvallig. De hele dag is het uitkijken voor neerslag en het kwik blijft overal onder de 12 graden. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud. Radio

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be. Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Het verlengde hemelvaartweekend is ondanks het kwakkelweer van start gegaan met de officieel drukste avondspits van het jaar. Het record van 1 mei is ruimschoots gesneuveld. Even voor 6 was er een piek van 455 kilometer file, met de regio's rond Antwerpen en Brussel als grootste knelpunten. Drie bedrijven uit de groep Katoennatie van ondernemer Fernand Huts zijn veroordeeld voor fiscaal misbruik. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf meer dan 180 miljoen euro aan dividenden weggesluist naar belastingparadijs Jersey, zonder in ons land de verschuldigde roerende voorheffing te betalen. De rechter spreekt van een kunstmatige constructie, bedoeld om een loopje te nemen met de Belgische staatskas. Katoennatie zal nu een kleine 55 miljoen euro moeten betalen. De fiscus vraagt geen extra boete. De menselijke resten die 6 weken geleden waren gevonden in een riolering in Vilvoorde zijn al minstens 7 jaar oud. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. Het parket Halle Vilvoorde heeft een match gevonden met menselijke resten die al in 2019 waren aangetroffen. Over de identiteit is er nog altijd geen duidelijkheid. Het staat enkel vast dat het om een man gaat. Ook in beroep eist het parket in Frankrijk 7 jaar gevangenisstraf voor ex-president Nicolas Sarkozy. Die staat terecht omdat hij in 2007 zijn presidentscampagne zou hebben gefinancierd met geld van de toenmalige Libische dictator Gaddafi. Er zijn ook 9 medebeklaagden. De ex-president zat eerder al in de cel voor criminele samenzwering, maar kwam toen na 3 weken vrij onder voorwaarden. Zijn uiteindelijke straf kent Sarkozy allicht pas in het najaar. Na een nacht met regelmatig korte, maar mogelijk intense buien, begint Hemelvaartsdag wisselvallig. De hele dag is het uitkijken voor neerslag en het kwik blijft overal onder de 12 graden. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.